0: nice, nice.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
2: Akkusitz! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, Junge.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie zal dat dan, jong? Zet even mee, ja, is het meeglees doper, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch niet normaal, maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, maar dat is zo. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, helemaal toe.